Oef, dat is fraai niet. Geweldig werk van TV Victor, oftewel Udo Hanten. TV Victor, die het in een behoorlijk verleden, zo rond 2000, zo 18, 19 jaar geleden, gewoon nog platen uitbracht op het Trezor label. En tegenwoordig heel erg in de ambient is gedoken. En ook dit soort prachtige stukken maakt. Helaas brengt hij het niet normaal fysiek uit. Dus bij wijze van uitzondering komt dit van één track van SoundCloud. Maar ik wilde het u toch niet onthouden. Geweldig werk van TV Victor. En hij noemde het TV Victor meets Arvo Pärt. En de koren die u doorheen hoorde kwamen inderdaad afkomstig van Arvo Pärt. En als er iemand thuis hoort in X-Rated is het wel Arvo Pärt. Prachtig werk van TV Victor. X-Rated, ik zei het al, op de concertzender waar we nu ook plaats hebben voor het kwaad. Wat dacht u van Mind is a Prison van Navicon Torture Technologies?

Er komt heel veel moois uit Rusland, getuige ook deze verzamelaar die verschenen is. Palaces of Darkness, op het eveneens Russische Black Mara verschenen. Geweldig, prachtig werk, een beetje tribal-achtig, een beetje sacraal werk van Sol Mortus. U hoorde Muf Anki, Sol Mortus hier bij X-Rated. Uit Rusland. Van Rusland gaan we naar Mexico. Allemaal een track van dat geweldige album Lost in Time, wat een beperkte oplage in 2014 verscheen en gelukkig dit jaar opnieuw werd uitgebracht door Glacial Movements. We hebben het over Murkoff.

Zonder Kraftwerk geen Electroids. Dat is duidelijk, maar rechtstreeks uit Detroit waren dit Electroids. Perpetual Motion van het allereerste album. En het enige album wat ze uitbrachten, Electro World. En we hebben het over duo Gerald Donald en James Stinson. Gerald Donald nog steeds actief als onder andere Doppler Effect en duizend andere incarnaties. En James Stinson was van Drexia, maar is helaas niet meer onder ons. Overigens zat Gerald Donald ook in Drexia. Electroids aan het begin van een nieuwe X-Rated. Inmiddels heel koud buiten, dus maak het u zelf lekker warm. Schenkt in goede kelk in, dempt de lichten en ontsteekt de kaarsen. En ondergaat al het mooie van experiment van toen en nu tot 11 uur. Met veel meer fraaie electro. Dit is Alisa Barrera Ovinen. En ze noemt zich LDI OSC, oftewel gewoon Lady OSC. This is New York. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

Heerlijk werk van de Japanner Yamaoka. U hoorde Fumble van Selected Works. Fragmentary Memories. Heerlijk, Yamaoka. Op dit moment is gaande in Worm, Rotterdam, de Denno Valley Label Night met Nadia Struijwig, Orson Henschel en Ricardo Donoso. Overigens morgen te zien in Doornroosje in Nijmegen. Maar wij hebben alvast het nieuwe album van Ricardo Donoso voor u. Calibrate heet hij en hij komt eind van de maand uit. Calibrate, Ricardo Donoso. Daarvan hoort u nu In Search of Lost Time.

Geheel volgens de krauttraditie was dit Camera. Geweldig, het nieuwste album Emotional Detox is inmiddels uit. En u hoorde Himmelhilf Camera. En hun grote voorbeelden zijn Noy en La Düsseldorf. En zelf noemen ze het, hun motto is eigenlijk It's not repetition, it's discipline. Dat u het even weet, hier in X-Rated op de Concertzender. En nu ruim baan, dames en heren, jongens en meisjes, voor de Italiaan Fabio Orsi. Zijn nieuwste album komt eraan. 10 december, Sterminato Piano heet hij. En wat een album, ongelooflijk. Dat gaat u ook horen in de komende track. Bijna 15 minuten lang gaat u genieten van Amai il Vento. Geweldig werk van Fabio Orsi.

Ja, lekker hoor, maar dat hoorde niet. Hij was bijna afgelopen en dan springt hij ineens weer gewoon naar het begin. Gek ding, die speler hier. Spelers. Nou ja, deze deed een gek, beetje gek, maar we waren er bijna. U hoorde het geweldige werkstuk Amai il Vento. Het nieuwste werk van Fabio Orsi en dat staat op het nieuwste album Sterminato Piano. Dat dus binnenkort gaat uitkomen. 10 december aanstaande op het Backwards label. Nou, dan laat ik dit maar gewoon eventjes als achtergrondje staan als ik ga vertellen dat tijdens het Le Guess Who Festival, het wat net voorbij is, vorige week in Tivoli-Vredenburg en de hele binnenstad van Utrecht, er is geweldig optreden is gegeven door Jaco Gardner. Jaco Gardner die maakt platen op Excelsior Records en dat is normaal een label wat nou niet echt heel snel hier op de draaitafel gaat liggen. Maar het nieuwste project van Jaco Gardner heet Jaco Gardner's Somnium. En op Le Guess Who in De Helling in Utrecht heeft hij opgetreden samen met Maria Pandiello en die werkt ook aan deze plaat mee. Aanstaande vrijdag gaat hij uitkomen. Het album van Jaco Gardner. Jaco Gardner's Somnium heet hij dus. En de albumpresentatie is aanstaande vrijdag in het Planetarium in Artis. Gaat dat zien, want het optreden op Le Guess Who was geweldig. Met z'n tweeën achter een gigantische batterij synths. Heerlijk, hier is Jaco Gardner in Rising.

we stil van. Prachtig werk van Det Liturgiske O Wezen Det. En nog zo'n act die heeft opgetreden op het Le Guess Who Festival. Een prachtige zondagmiddag, dat was vorige week voordat ik er deze uitzending begon, kwam ik daar vandaan gerend. Er was een Moving Furniture Showcase en er was een Shimmering Moods Showcase. Twee ontzettend fijne ambient drone labels. Wel nu, deze Det Liturgiske O Wezen Det, die trad ook op tijdens de Shimmering Moods Showcase samen met Olan Mil. Ofthans niet samen met, maar de een na de ander. En het heeft werkelijk een geweldig album uitgebracht. November Regen, als ik het goed uitspreek. Maar het is allemaal Zweeds, dus ik kan een beetje miskleunen met de uitspraak. In ieder geval met de titel, daar zit het volgende.

Ik zei het een paar weken geleden al in X-Rated aan het begin van het programma dat 1994 zo'n ontzettend goed jaar was voor ambient, electronic, weet je, de hele warp geschiedenis. Ambient, elektronica, Sinti, Space, dat was 1994 een buitengewoon goed jaar voor. Op Twitter ging het deze week daar ook weer over. En zo langzamerhand sluipen er steeds meer platen binnen waarvan ik denk, hé, die was ook het 1994. Zoals deze van Robert Liner. Het album Visions of the Past. Robert Liner, die later optrad als The Source en The Source Experience, bracht deze plaat uit op Apollo Records. Robert Liner, Visions of the Past. Dit was Out of Control. Goed, het is inmiddels donker. Het is ongelooflijk mistig. Er is eigenlijk helemaal niets wat buiten zijn rechtvaardigt. Dus blijft u lekker binnen de komende 3 uur tot aan middernacht. Want eerst tot 11 uur is hier X-Rated en straks tot middernacht. Tussen 11 en 12 X-Ray. Nu eerst bomvol nieuw materiaal, want die releases die gaan gewoon door. Zoals bijvoorbeeld ook alweer het 9e project van Future Sound of London uit de serie Archives. De archives van Future Sound of London, from the archives. Dit is Osea. Dit is the Future Sound of London, hier bij X-Rated. Allemaal een hele goede avond en heel fijn dat u erbij bent. X-Rated.

Thomas Veelman, natuurlijk een van de oprichters van Palais Schaumburg. En hij mag dan inmiddels ook die Orb hebben verlaten, maar gelukkig gaat hij solo helemaal los. Want dit jaar is het tweede album al verschenen van hem. Een soundtrack voor Berlin Babylon, de televisieserie. Daarvan is een film gemaakt. 1929, das Jahr Babylon. Die originale filmmuziek is uitgebracht via Compact Records. U hoorde Chapter D, Swing. En het nadeel van soundtracks vind ik tenminste dat het altijd van die korte tracks zijn. Want deze had best een minuut of 5-6 mogen duren. Maar verder dan 2 minuten en 34 seconden komen we niet. En dat is jammer. Rondje elektro nu. Want we gaan luisteren naar Majestic 12 van de mini-plaat Descendants of Starfish Prime. Is dit Revelation from the Uninspired? Achter Majestic 12 gaan de heren van Ultradine of Ultradine schuil. Heerlijke electro. Het is eerder uitgebracht in 2011 en begin volgend jaar, in 2019, wordt deze opnieuw op 12-inch uitgebracht. Majestic 12.

Waar Kraftwerk verzaakt, is er altijd nog Doppler-effect. Oh, wat een held, die Gerald Donald. Want ook de nieuwste mini-LP, Ad Anatos, is weer helemaal geweldig geworden. Hey Flick Limit van dat album. Of ja, mini-album, ja, uitgebreide single van Doppler-effect. Luister naar X-Rated op de concertzender, waar ik u ook even graag attent wil maken op een hele mooie avond. Waar we gelijk het nieuwe jaar mee in kunnen luiden qua concerten. Zo is er op 4 februari aanstaande in Muziekgebouw aan het IJ een hele leuke avond rond het Fiber Festival. En The Rest is Noise. Een audiovisuele performance wordt daar onder andere gegeven door Amnesia Scanner en Pan Dajing. Beide zitten op het PAN-label, PAN. Heel erg leuk. En verder wordt er ook nog opgetreden door Nicky Hoek. De DJ is DJ Jasmin. Amnesia Scanner zal het audiovisuele spektakel Oracle gaan verzorgen. En Pan Dajing verzorgt Fist Peace. Om het een en ander luister bij te zetten dat u weet wat er gaande is, is hier natuurlijk Amnesia Scanner en Pan Dajing achter elkaar. Gaat dat zien dus aanstaande, maar op 4 januari, en dat is op een vrijdag geloof ik. Ja, vrijdag 4 januari in Muziekgebouw aan het IJ. Gaat dat zien. Hier is Amnesia Scanner met AS2 Wrong.

Zo, deze dame weet van wanten, dat is duidelijk. Pan Dajing, geboren in Zuid-China en tegenwoordig woonachtig in Duitsland, Berlijn om precies te zijn. Pan Dajing, Act of the Empress. Oh, heerlijk zeg. Dat was heel fijn. En dat is dus live te zien samen met Amnesia Scanner 4 januari aanstaande. Mooi om het concertjaar mee te openen. In Muziekgebouw aan het IJ, georganiseerd door Fiber. En the rest is noise. Goed, het was een prachtig jaar. We gaan er natuurlijk binnenkort in X-Rated op terugkijken. De 2018, wederom een heel erg fijn muziekjaar. Maar niet alleen met nieuwe dingen, ook andere oudere dingen die weer opnieuw worden uitgebracht. Die mochten tot blijdschap maken. Wat dacht u van de box die Chris Carter uitbracht? Hij ligt hier. Ja, Miss Lenny heet hij, van Chris Carter. Hem kennen we natuurlijk van Throbbing Gristle. En later natuurlijk Chris & Cozy en Carter Tutti en Carter Tutti Void. En er is een mooie box dus uit met 4 albums daarin. Allereerst het soloalbum Mondo Beat, gevolgd door Disobedient en het album Small Moon. Die zijn dus allemaal weer opnieuw leverbaar in dat boxje. Maar de leukste die erbij zit, dat is de Archival Recordings van Chris Carter. Allemaal heerlijke oude pop die eindelijk nu voor het eerst wordt uitgebracht. Zo is er in 1977 de track Ghost Trains. Formidabel, hier is Chris Carter.

Zo, jongens en meisjes. Wat een track. Ongelooflijk. Geweldig. Neugeborene nachtmuziek. Je hoorde Turbulence. En dat gaat op het album staan. Take Me To Your Healer. Maar let wel, dat album verschijnt pas eind februari. Maar nu vast in X-Rated te horen. Geweldige track van Neugeborene nachtmuziek. Heerlijk. En dat gaat verschijnen via Enfant Terrible, trouwens. Goed, de resterende tijd is voor een heerlijke korte track nog van Murkoff van dat album Lost in Time. Daar hebben we nog steeds veel te weinig van gedraaid. Dus nu nog even chapitre 4. Hier is Murkoff.

0: X-rated.
1: The night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna een label special in X-ray. Laatst hadden we al een label special rond Moving Furniture. En nu hebben we een label special rondom Shimmering Moods Records. En dat, ja, in die volgorde heb ik het natuurlijk ook een beetje afgekeken van Le Guess Who. Want daar hadden deze twee labels een showcase. Nou, goed. Vanavond dus Shimmering Moods Records met een schitterende ambient, straks tussen 11 en 12. Nu eerst terug naar 1980. Geistervarer, en dat was destijds het project van Matthias Schuster. Hij heeft het nog lang volgehouden met Geistervarer en dit jaar is er ook een verzamelaar verschenen. Maar dit komt van de originele LP Schatten Voraus uit 1980. Hier is Geistervarer met Das Ufer.

Heerlijk. Harmonious Thelonious is het nieuwste album. Cheapo Sounds. Maar wat mij betreft klinkt het echt helemaal niet zo cheapo hoor. Harmonious Thelonious hoorde u en met Orion Stars. En dat verscheen via Bureau B. Dat geweldige label aus Deutschland. Overigens ook een label aus Deutschland is Tapete. En Tapete heeft een nieuw album uitgebracht van de BMX Bandits. Nou, zult u zeggen, wat moet doen de BMX Bandits in X-Rated? Want dat is toch gewoon een indie rockband. Wel nu, ze zijn een hele andere kant op gegaan. De BMX Bandits, al bestaande sinds, laten we zeggen, eind jaren 80. Inderdaad fameus vanwege hun indie rock. Hebben nu een prachtige film soundtrack gemaakt. Muziek voor de film Dreaded Light. Hier zijn BMX Bandits en dit is de track Smorgans.

Hulk.

En natuurlijk, als ik zeg dat dit album in de eindlijst komt over 2023, dan moet ik er natuurlijk ook wat meer van draaien. Vandaar andermaal een track van het nieuwste album van Gens Naï, Scanner en Laurent Petitgan. Zij drieën maakten het schitterende album Hola, wat verscheen via Ici D'ailleurs. U hoorde MT26, Gens Naï, Scanner en Laurent Petitgan. En dat is vorige week, is de resterende tijd voor het prachtige nieuwe album van Christian Fiesel. Zijn nieuwste verscheen via Data Bloom, maar let op, alleen een digitale release, dus geen cd. Maar het album is er dus niet minder om. Sailing Beneath an Eclipsed Sun heet dat album. U hoort nu Christian Fiesel met Sails in the Eclipsed Sun. Christian Fiesel.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Zo, nou laten we eens een keer eerst de honden aan het woord voordat ik zelf ga beginnen. Goedenavond, dit is X-Rated. Het tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois tot middernacht in X-Ray. En we gaan eerst terug naar 1988. Nee, dat zeg ik niet helemaal goed, maar dan moet ik 1992. We gaan het over de derde album wat Few uitbracht, de Japanse zangeres. Het eerste album, dat maakte echt bijzonder veel indruk. Daarna kwam het album View van Few en als derde het album Our Likeness. En ze weet zich meestal in die tijd in ieder geval te omringen door allerlei coryfeeën uit de muziek. Zo speelt ze op dit album Our Likeness mee met Alexander Hacke van de Einstürzende Neubauten, Chris Lohaas, vroeger van de Deutsch-Amerikanische Freundschaft en Liaison Dangereuse, Thomas Stern en we hebben ook nog Jaki Liebezeit op dit album. Natuurlijk de drummer van Can. Liebezeit leeft niet meer. Haas leeft niet meer. Stern en Hacke en View gelukkig nog alle drie wel. Het album Our Likeness wordt opnieuw uitgebracht door Mute Records. En dat is goed nieuws. Dit is View met The Last Song.

En zo gaat het nog een hele tijd door. Een track van 39 minuten. Wij draaien er een ruime 14 van. Helemaal fonkelnieuw werk verschenen via het label van Cosmic Ground, oftewel Dirk-Jan Muller. Shane Beck hoorde u de stem en de tekst, oftewel The Last American Poet. De muziek die kwam van Dirk-Jan Muller, inderdaad Cosmic Ground. Revealing of the Poet's Heart. En het staat op het gelijknamige album, digitaal uitgegeven dus via Cosmic Ground's eigen beheer. Schitterend werk, Shane Beck en Dirk-Jan Muller. En we gaan nog even wat dieper, een heel stuk dieper, met Sun, oftewel Sun-O, oftewel echt Sun, featuring Malefic. Malefic, dat is de zanger, tussen aanhalingstekens, van Xastour. Rechtstreeks uit de black metal hoort u de track Cursed Realms of the Winter Demons. Sun van The Black One. Kouder kan het bijna niet worden.

Allemachtig, deze track ook. De stem van Michael Jura, die gaat echt door merg en been. Zo laag, zo doordringend. Skin was het project. Michael Jura van Swans samen met zijn toenmalige partner en Swans-lid Jarbo. Zij vormde Skin. Niet te verwarren met Skin van Skunk en Nancy natuurlijk. Shame, Humility, Revenge. Zo heette het album. Het verscheen in 1988 en hoorde One Small Sacrifice. Michael Jura en Jarbo van Swans. Overigens komen Swans ook weer naar Nederland in juni in Tivoli Vredenburg. Maar toen ik zag dat je op fucking stoeltjes moet zitten in een zaal, dan haak ik af. Dus geen Swans voor mij deze keer. Maar goed, ik heb ze toch al 26 keer gezien. Dus het mag wel een keertje zonder. Skin, hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu fonkelnieuw werk van Lull. L-U-L-L. En dat is een project van Mick Harris. Pardon. Mick Harris, dat is natuurlijk de oprichter van Napalm Death. Maakte furoren als Scorn. Maakte ook muziek als Fred. En dus ook als Lull. Zijn nieuwste album heet That Space Somewhere. Het verscheen via Cold Spring net uit. En u hoort nu Range. U kunt wegzweven in de absolute donkerste krochten van de space. The Space Somewhere.

snapped like broken

control.

0: Vesperia Show.
1: Theseus Sivos.

Theseus was inderdaad een track van Sivas, het album The Rise and Fall of Athens. Het is onlangs verschenen via Lichterklang. Inderdaad, de leden van Sivas die hebben dit prachtige album gemaakt. Onder de bezielende leiding van Troy Southgate. En verder hebben we nog Miklos Hoffer in dit, die meewerkte aan dit album. En Matteo Brusa. Zij vormen Sivas.

0: En dat markeert helaas het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is nog een derde uur. En dat is dit keer ingeruimd voor Psychic TV. En dat zijn wat langere tracks dan u gewend bent over het algemeen van Psychic TV. We hebben het over het project Condole. Dat verscheen in 1989 via het eigen Temple Records. En het werd in 1994 heruitgebracht via Silent Records, het label van Kim Cascone. En dat gebeurde eigenlijk in een andere versie dan die in 1989 verscheen. De versie uit 1994, die hoort er zo meteen aan u voorbij komen. Condole Dead Cat, Condole The Whale en Condole The Shadow Creatures. Dat is zometeen te horen in X-Ray tot middernacht met Psychic TV. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ijsweder en andere ellende dienende is er natuurlijk weer een volgende X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond volgende week tussen 9 en 11 op de zondagavond dus. En dan natuurlijk weer gevolgd door een X-Ray. Ik dank allen hartelijk voor de reacties die ik mocht ontvangen. Links en rechts en van boven en beneden. Dat doet goed. Hartelijk dank voor het luisteren. Blijf nog even hierbij hangen bij de concertzender, want er is nog veel meer moois. Na X-Ray is er nog een nieuwe Dr. Klangendoem. En daarna gaat het natuurlijk door, want er is veel moois hier bij de concertzender. Voor nu, heb een mooie nacht en tot de volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

jongens. Hier krijg je het toch echt koud van. Ongelooflijk. Infada Stone heette dit van Shrine. Shrine uit Bulgarije. En het komt op het binnenkort te verschijnen album Celestial Fire. Let wel op, dit is dus inderdaad nog geen release. 21 december komt het ding pas uit. Dit betreft een promo met maar één track erop. En dat is deze. En ik, als het de rest van het album ook zo is, jongens, wat ben ik blij dat ik nog geen eindlijst voor 2018 gemaakt heb. 2018. Geweldig werk van Shrine. Goed, wij gaan verder de duisternis in nu met MZ412. En dat is een project met onder andere Drak en Nordfager erin. Er is dit jaar een 10-inch verschenen op Cold Spring, Alvin's Brother. En daarvan hoort u nu de titeltrack. Dit is MZ412.

Jazeker, bent u daar nog? Dat was Ramley met Entropy 2. En dat is een fonkel, een nieuwe track van Ramley. Die verscheen op het verzamelalbum The Black Book. En die is onlangs 1 of 2 weken geleden verschenen via Ideal Records. Een geweldig mooie compilatie met al dit soort heerlijke, fijne power electronics, noise rock-achtige klanken erop. Ramley, al heel erg lang het project van Gary Mundy. Destijds ook de baas van Broken Flag Records. We luisteren naar X-Rated op de concertzender, waar we het nu allemaal wel wat rustiger gaan maken hoor. Met bijvoorbeeld de heruitgave van het project van This Mortal Coil. De eerste die heette It'll End in Tears. En zowel de eerste als de tweede Filigree and Shadows worden opnieuw uitgebracht. En dat is goed nieuws. En daarom nog even van die eerste This Mortal Coil uit 1984. Twee prachtige tracks die in elkaar prachtig in elkaar overlopen. Eerst Fight of Feet, hoe je het ook uitspreekt. En daarna Fond Affections. Beide met Mark Cox. En die was van Rima Rima en de Wolfgang Press. En Martin Young van Colorbox. In de tweede track Fond Affection bijgestaan door Gordon Sharp van Cindy Talk. This Mortal Coil.

0: Volgens mij heeft La Bradford alleen maar muziek in de herfst gemaakt. Dat kan bijna niet anders. Getuige ook deze track van La Bradford. Streamlining van A Stable Reference. Oh,
1: en toen gebeurde er... Ja, toen gebeurde er weer niks. Oh, jongens, toch. Oh, nee.
0: Goed, dames en heren, jongens en meisjes. Er gaat weer eens een keer iets mis. Nou, het is de hele uitzending goed gegaan. Ik zei het aan het begin al... Er gingen dingen mis in het begin, maar nu gaat het weer erom mis. Even één klein momentje. Nee, het gaat helemaal niet. Lijkt het wel. Of gaat hij toch? Ja, ja, hij doet het. Goed, ik zei het al, u hoorde Streamlining van La Bradford. En daarvoor hoorde u William Basinski en Lawrence English. Met een geweldige track van het album Zelfa op Oscura. En dat is zo mooi dat het eigenlijk helemaal niet weggedraaid mag worden. Daarom heb ik allang besloten om deze tracks van dit album natuurlijk aan u langs te laten komen. Middels een X-ray. Nu we het toch over X-ray hebben... Dat komt er weer aan, zometeen, na 11. En dat is slechts één track, namelijk Redemption van het gelijknamige album. En dat zijn No One en Ashtoreth. En dat komt uit België. We hebben het over Mark Nijs en Peter Verwimp. Die vormen No One en Ashtoreth. Die hebben het geweldige album Redemption uitgebracht via het eveneens Belgische Consoling Sounds. Wel nu, dat is inderdaad echt kippenvel van A tot Z. Luistert en huivert zometeen tussen 11 en 12 hier bij de Concertzender in X-Ray. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Natuurlijk, ijs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Hopelijk is er dan het een en ander aan de apparatuur verbeterd hier. Maar je weet het maar nooit. We gaan roeien met de riemen die we hebben. Roeien mogen we sowieso met al die regen die er gevallen is, maar er komt een wat drogere week aan, dus geniet er maar van. Voor nu, heb een mooie nacht. Blijf vooral bij de Concertzender. En als u enigszins ons kunt steunen, dan zou dat heel fijn zijn. Want zoals u merkt, hebben we ook wat nieuwe apparatuur nodig. Tja, en dat kan alleen maar met uw steun. Steun de Concertzender. Alle info te vinden op concertzender.nl. Dank voor alle reacties, dank voor het luisteren. En voor nu, tot volgende week. Dag. En X-Rated werd uiteraard opgedragen aan Arjen Grolleman.

0: Max.
1: X-rated.

En dit was de Abattoirs of Love, een speciale remix van het album Lex Talonius, wat gemaakt is voor het verzamelalbum Sacred War. En dat verscheen in 1990 via Gymnastic Records. En nog veel meer heerlijke, lelijke mensen doen daaraan mee. Wat dacht u van Anton LaVey en zijn Church of Satan? Pardon, Death in June, Non en Yet May, Savage Republic, Uprotor, Superheroines, Mephisto Waltz. En deze dus van Sol Invictus. Prachtig werk van Sol Invictus. En hiervoor kon je luisteren naar het nieuwste werk van Ethereum Nebula. Her Tears Became the First Snow. Niet de hele track, want daar hadden we net geen tijd voor, maar een paar minuutjes eraf gesnoept. En dat is afkomstig van het album Glacialis Mundi. En dat is nieuw verschenen op Winter Light. En daarvoor dus de nieuwste van The Allegorist. MUZIEK

0: En zometeen De Nacht In met X-Ray. En dat wordt niet zomaar een De Nacht In. Dat wordt De Rouwnacht In. Met inderdaad Rouwnacht. En Rouwnacht komt rechtstreeks uit de Oostenrijkse Alpen. Tussen de gletsjers en de sneeuw heeft Rouwnacht het album Winterstille opgenomen. In het kader van We krijgen de hele week hitte, kunt u wel wat, ja, wat wintergeluiden gebruiken. Wat dacht u van de tracks Winterstielen, Sturmgeistreigen en Nachtumschlungen? Allemaal afkomstig van het album Winterstille, het project van Stefan Traunmüller. Zometeen Rouwnacht In X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder, hitte en ja, misschien wel sneeuw deze week. Je weet het allemaal niet met die gekke weer. Dienende is er volgende week natuurlijk weer gewoon een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Hartelijk dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Wat mij betreft, blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray. En in ieder geval voor een nieuwe X-Rated volgende week. Misschien kom ik nog iemand tegen bij Sun O morgen in Paradiso. Je weet het niet. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

Max. Ratings.

Port of Transition. Van de 12-inch Port of Transition, Port of Call. Nieuw, moet je mij nou horen. Oud verschenen via op het Chain Reaction label worden Porter Ricks, oftewel Thomas Keuner en Andy Melwig. Heerlijk werk van Porter Ricks aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En ik kom letterlijk van Le Guess Who gerend. En ik kan u vertellen, er waren wat mij betreft, als ik een top 3 zou moeten noemen. Ik weet niet, degene die er niet geweest is, heeft er natuurlijk helemaal niks aan. Maar ik moet het toch even kwijt. De hoogtepunten, die waren Kamaru en Aho San. Holy Scum. En vanavond echt Super Silent. Wat een briljante act was dat. Maar goed, we gaan.

In ieder geval nu verder met gewoon een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En nu eerst nieuw werk van Ali Schwartz. Indigo, en dat is in de Cirque remix. En dat is lekkere electro. Het gaat verschijnen op de Indian... De Indigo Schwartz remixes EP. Het label Anti-Atlas. Dit is Ali Schwartz. Dit is X-Rated. Allemaal een hele, hele goede avond. Indigo.

Hans God. En dat schrijf je aan elkaar vast. Het is namelijk gewoon de Duitser Hans Godde. En hoorde de track, de TRK KTRL. En dat komt van de 12-inch Multitude volume 1. Multitudes volume 1. Het is een verzameld 12-inch met 4 tracks, waaronder dus deze van Hans God. Heerlijk. Hans God hier bij X-Rated op de Concertzender, waar het de hoogste tijd is, want eindelijk, hij is nu echt uit. De nieuwste van Plaid. En ja, dat is een echt fijn album hoor. Feonum Valorx heet hij. Er staan een aantal verrassende tracks op, maar het merendeel zijn toch echt wat je noemt Plaid tracks. Zoals je dat gewend bent van ze. Zoals onder andere ook Thomasson. MUZIEK

Otik, hoorde u. Otik met Rainbow Rhythm. En dat staat op een 12-inch Rainbow Rhythm. En dat is verschenen via K7 Records. KZ, oftewel gewoon K7. Otik, oftewel het project van Ashley Thomas. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we nu een beetje de Sinti induiken. De Sinties van, in dit geval, Ian Body. Hij heeft een nieuw album. En ja, dat alleen voor die titel zult u al moeten hebben. De plaat heet Coil. En de track, dat is ook Coil. Dit is een schitterend nieuw werk van Ian Body.

heerlijk diep gaat dit Lotus Eater. In de verte doet het wellicht een klein beetje aan het experimentelere werk van Plastic Man denken. En dat is altijd fijn. Lotus Eater, oftewel Lucy en R. Rose. Zij maakten het album Plasma. U hoorde Pendulum daarvan en dat verscheen via het label Stroboscopic Artifacts. Heerlijk, Lotus Eater. Dat is inmiddels uit en verschenen, 11 november verschenen. En dat is 2 dagen geleden. Wat nog voorlopig niet zal verschijnen, of althans misschien binnen enkele weken. Ik had het vorige week al over 3 nieuwe Data Bloom releases. Pardon. En we draaiden al tracks van Yamaoka en van Canopy of Stars. Maar er komt nog een 3e album en die is van Galati, oftewel Roberto Galati. Het album gaat Alps heten en u hoort de titeltrack nu. En het is een zeer bijzonder album waar Alps een iets andere kant op is gegaan. Wat meer gitaarwerk, maar de post-rock-achtige drones die zijn gebleven. Prachtig werk, nieuw werk dus van Galati.

0: En in aansluiting op de nieuwste van Galati, die nog gaat verschijnen op Databloom, is deze inmiddels wel al verschijnen op hetzelfde label. Namelijk Canopy of Stars, het project van Christian Wielden. Je hoorde Moon in Winter Clouds, 3 a.m. Canopy of Stars met het album Darkness and Light.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Daarin de verstillende ambient van Sealer. Maar daarover straks meer. Eerst was het deze week weer raak. En heel veel mensen uit de muziekwereld moesten ons ontvallen. Natuurlijk allereerst onze eigen vaderlandse vader Abraham, Pierre Cardner. Maar goed, het Smurflied zal ik u onthouden. Verder ging natuurlijk ook de gitarist van Earth and Fire, helaas ook overleden, Chris Koerts, nadat zijn broer Gerard ook al was overleden. En dan blijven er nog twee over, waarvan er eentje nu op de draaitafel ligt, althans zijn werk. We hebben het over Keith Levine. Keith Levine die heeft aan de wieg gestaan van band The Clash en heeft natuurlijk vooral furoren gemaakt in Public Image Limited, oftewel Pil. Helaas, Keith Levine is niet ouder dan 65 jaar geworden. In memory hebben we hier natuurlijk nog de herinneringen aan Keith Levine en de muzikale nalatenschap. Daarom nu uit 1979 zijn heerlijke gitaarspel in Memories. Rust in vrede, Keith Levine.

Allemachtig, wat een track. Dark Matter met Seeing Strange Lights. En dat komt van het gelijknamige album. Het lijkt wel een soort weirde track die gemaakt is door Ulver nu. Maar het is toch echt al uit 1996. Dark Matter, dat is het geesteskind van Helios Creed. En hij is natuurlijk een van de mannen van Chrome. Helios Creed als Dark Matter. Heerlijk hierbij. X-rated op de concertzender. Met nu fonkelnieuw werk op de draaitafel. Want alleen op LP uit. Oosterwoud hebben we het over. En Oosterwoud, dit is heel lang geleden dat we daar wat van hoorden. Die hebben een split uitgebracht samen met Volksweerbaarheid. En ook dat is heel lang geleden dat die... Dat die inderdaad iets maakten. Volksweerbaarheid. Ik zie nu dat ik volkweerbaarheid heb getikt. Dat is niet goed. Dan ga ik even veranderen zo. Maar goed, in ieder geval hun split. Soort mini-LP. Die heet Gedeelde Smart. En Oosterwoud is een iets andere kant opgeslagen. Vroeger was het meer de neo-folk. En nu is het meer de wat gruizige... een soort post-rock geworden. Maar dan wel op zijn Oosterwouds. U hoort het in De Dans van Matahari. Dit is nieuw werk van Oosterwoud.

als de dans van Mata Hari. Verleidelijk, bedwelmend en verraderlijk. Ook waarschijnlijke esthetiek uit de hoofd. Ondertussen, boeren met wolf uit de polder. Haar gouden stilet, altijd scherp en nabij. Om liefdevol in te grijpen. Aan het einde van de dag, als moraal, alles verbleef. Blijft alleen mijn plan overeind. Zand in het oog, gif in hun afzicht en leugens in mijn oren. Ik geloof niet in goed of slecht, maar ga voor persoonlijk gewin. Mijn gespleten tong is het gereedschap op weg naar materieel geluk. Voor nu schenk ik je nog één keer bij. Neem het tot je geest. En vergeet mij, maar vergeet mijn lot nimmer. Vergeet mij, maar vergeet mijn lot nimmer. Wat is schoonheid?

Roitoff. Oi, oi, oi. Schitterend. Roitoff met Bury the Loved and Bury... Sorry. Bury the Loved and Burn the Others. Eigengrau, daar staat het op. Het is een, uitgebracht als split met Sal Solaris in 2014. Roitoff. En daarvoor dus prachtig nieuw werk van... Oosterwoud hier bij X-Rated. Met nu ook weer nieuw werk. En het is ja, bijna winter, dus dan mag het weer. Winter Light heeft weer een schitterend album op de markt gebracht. Namelijk Argir Planitia, The Great Dark Spot. En het is weer een, inderdaad een bijzonder Great Dark album. Getuige ook Jupiter Transit Station. Hier is de nieuwste op Winter Light van Argir Planitia.

Ja, even dat krakerige vinyl nog. Echt heerlijk. Ik hou van dat geluid. Hawkwind. En u hoorde Children of the Sun. En dat staat op het album X in Search of Space. En dat verscheen al in 1971. En het is inderdaad met een reden dat ik dit draai. Want behalve vader Abraham en Chris Koorts en Keith Levine overleed deze week ook Nick Turner. En dat is een van de originele leden van Hawkwind. En ik heb gezocht naar een track waar hij uitsluitend op zingt. En dus niet Dave Brock, wat normaal de zanger van Hawkwind is. De zanger van Hawkwind is. Children of the Sun werd door hem geschreven. Samen met Dave Anderson, die de muziek maakte. Rust in vrede, Nick Turner. Je maakte prachtige dingen en hebt ook solo heel veel nagelaten. Hawkwind.

En met Hawkwind is er een einde gekomen aan deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is nog een derde uur. En dat is deze keer weggelegd voor de verstillende ambient van Sailor. Sailor, hoe je toch... Ja, je spreekt het eigenlijk meer uit als Sailor. Je spelt het C-E-L-E-R. Het zijn het duo Will Thomas Long en Danielle Beckett Long. Danielle Beckett Long was helaas de vrouw van Will Thomas Long. Zij is een aantal jaren geleden overleden. En dit album is nog met z'n tweeën gemaakt. Will Thomas Long is overigens als Sailor doorgegaan in zijn eentje. Maar dit is een prachtig, heel mooi, verstillend, maar toch diep ambient album. We hebben het over Discourses of the Withered. En dat verscheen in 2008. Dat wordt een hele mooie X-ray. Zometeen tot middernacht.

Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En IJsweder en andere ellende en herfststormende stormen dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de concertzender zoals u dat gewend bent. Zometeen dus X-Ray, daarna nog een nieuwe Dr. Klangendom.

Ik dank ook hartelijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen, links en rechts. Dat doet goed en dat weet ik ook weer waarvoor ik bezig ben met dit programma. X-Rated, al teruggaande naar 1995, de eerste editie die op Kink FM te horen was. Wel nu, volgende week, dus als het goed is, gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Nogmaals, dank voor het luisteren en dank voor alle reacties. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. En voor nu, dag!

Wat een heerlijk ingetogen trek. Je zou er bijna weemoedig van worden. Nou, dat treft, want het is de week van de weemoed hier bij de Concertzender. De allerlaatste dag. En X-Rated neemt een goede duik in weemoed en melancholie. Maar niet alleen maar hoor. Maar wel hier aan het begin nu EBY. AB, en dat is het project van Suzumu Yokota. U hoorde Chew van het album Zen. En ik zei het al, het is niet alleen maar weemoed wat de klok slaat, maar verderop in de show wel. Goedenavond, u bent verbonden met de Concertzender. Dit is X-Rated. Met nu eerst nieuw werk van Antigone. Een buitengewoon goed opvallend techno-ambient album wat verschenen is onder de naam Antigone. Het is Anthony Jensen via Token Records. Zijn album heet Rising. En dit is Duality of Mind. Dit is X-Rated. Nogmaals, fijn dat u erbij bent. Een hele goede avond.

Oh, heerlijk. Kaya Knight hoort u van Matthijs. En achter Matthijs schuilt Matthijs Verschuren. Inderdaad, een gewone Nederlandse jongen die een briljant album uitbracht. Thin Section. Thin Sections, moet ik eigenlijk zeggen. En daarvan hoorde u het voornoemde Kaya Knight. Geweldig. We luisteren naar X-Rated op de Concertzender met nu een fonkelnieuw werk van Jean-Michel Jarre. Jawel, ik dacht eerst dat er een soort remake werd gemaakt van Equinox. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling, dacht ik. Maar het werd een volledig nieuw album, ook wat hij met Oxygen heeft gedaan. En het mag er zijn. Het album heet dan ook Equinox Infinity. Daarvan hoort u nu de tracks Machines Are Learning and The Opening. Geweldig nieuw werk van Jean-Michel Jarre.

Rusted Red hoorde u van Cremation Lily. Waarlijk geweldig album sowieso waar dit vanaf kwam. In England Now Underwater heet het Cremation Lily. En dat allemaal hier bij X-Rated. Waar ik al zei dat we behoorlijk de weemoed en melancholie induiken. En dat allemaal vanwege de week van de weemoed die bijna is afgelopen. En de afgelopen week ruim aandacht aan besteed hier bij de concertzender. En dat is logisch. Als u naar buiten kijkt, dan kan je alleen maar weemoedig worden. Die ellendige donkere dagen voor kerst, die zijn er weer. Het druilt, het schiet allemaal niet op. Daar word je weemoedig van. En dat zetten we muzikaal om. Niet alleen maar nu duiken we toch even de melancholie in. En ik heb twee tracks gevonden die mij zo verschrikkelijk melancholiek en weemoedig maken. Eén daarvan komt van Skaven. En dat was een project van Juri Woldberg uit Amsterdam. Dat werd in 2003 uitgebracht door Boeddhisk Recording. Jawel, het label van de winkel waar ik destijds werkte. Autumn Leaves heet het album. En u hoort de titeltrack. Weemoedigheid ten top. En Juri Woldberg woont tegenwoordig in Noorwegen. Ja, dat klinkt vrij logisch als je dit hoort.

Binnen de ambient IDM techno wereld kan ik me geen weemoedigere track voorstellen dan de zojuist gehoorde 1431. En dat staat voor de tijdsduur. U hoorde het geweldige werk van Global Communication, oftewel Mark Pritchard en Tom Middleton. Ze maakten het werk in 1994. En 1994 mag toch wel een beetje uitgeroepen worden als het beste jaar wat we hebben gehad destijds, als je het hebt over elektronica. Binnen de dance, binnen de ambient, binnen de techno of IDM. Global Communication maakte dit werkstuk. Het heet het komt van het album, bedoel ik, 7614. En dat staat ook voor de tijdsduur. Geweldig werk van Global Communication. Nu gaan we weer over naar een nieuw werk. En dat komt van Nisko Gradba. En dat is het werk van Dimitar Dodovsky. Het album dat heet Lies, Deception and Sin, uitgebracht via Shimmering Moods Records. U hoort de titeltrack, Nisko Gradba.

0: X-rated.
1: The night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna gaan we echt de kou in X-ray. Dat tot middernacht straks. Ik zei het al, het wordt een hele weemoedige X-rated op een paar platen na. Maar eerst duiken we inderdaad echt de weemoedigheid in. En als ik een New Wave band kan bedenken die een hele leven eigenlijk al heel weemoedig door het leven gaat, dan is het wel de Franse band Trisomie 21. Hun LP heette Passion Divisée. En daarvan hoort nu het buitengewoon weemoedige en melancholieke, nou, de titel zegt het al, La Fête Triste. Trisomie 21.

Na Cluster met een K kwam Cluster met een C. En daarna kwam Cluster met een Q. Cluster, het nieuwste album, onlangs verschenen, het nieuwste album Elementen. En die elementen bestaan uit louter analoge synthesizers. En die worden bespeeld door natuurlijk de aloude man Hans Joachim Rudelius, die zich tegenwoordig vergezeld weet van Onnenbok en Armin Metz. Elementen is dus het nieuwe album en daarvan hoort u Tatum. X-Rated op de Concertzender. En ik zei het al, we gaan alles doen aan Front 242. Die komen naar Nederland, eerst in Den Haag, maar wij gaan het hebben over 013 in Tilburg. Aanstaande vrijdag, de 16e november, spelen ze in 013 in Tilburg met Drug Culture in het voorprogramma. En dat is natuurlijk Vincent Koreman, de vroegere baas van Incubate. En heeft vroeger nog in de Travolta's gezeten en doet tegenwoordig in Spijker, Knijterharde, Acid, EBM, Industrial. Gaat dat zien. Front 242. Het is de hoogste tijd om die mannen weer eens aan het werk te zien. Je weet wat je krijgt. The greatest hits. Nooit meer een nieuw album. Maar alle hits gaan wel aan je voorbij als je ze live ziet. Wij geven 2x2 kaarten weg vanavond. Het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Front 242. En we geven dus 2x2 kaarten weg. Rond 10:30 zal ik mededelen wie de gelukkige winnaars zijn. Nu de muziek. Front 242. No Shuffle.

Heerlijk. Oh, oh, dat kunt u vrijdag zelf meemaken, want deze gaan ze spelen. En trouwens, die vorige No Shuffle gaan ze ook spelen. En de volgende, die gaan ze ook spelen. U kunt nog mailen als u bij wil zijn bij het concert van Front 242 aanstaande vrijdag in de 013 in Tilburg met Drug Culture in het voorprogramma. En deze doen ze ook. Headhunter.

0: Zo de knetter. Ik ben ontzettend blij dat de drug culture in het voorprogramma staat. Maar van front toe voor toe dan. Maar dit had ook wel gemogen. Mortaya uit Duitsland. De heer Bert Lehmann. Geweldig nieuw album. Mortaya. Het album Combined Minds. En dat verscheen onlangs 19 oktober jongstleden op het eveneens Duitse Audio Fop Records. Geweldig werk. Echt helemaal top.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Is te vroeg, maar we beginnen gewoon nu vast aan het tweede uur X-rated. Des te meer duisternis hebben wij op deze zondagavond. Heel veel moois tot 11 uur, daarna nog veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Ik zei het al, ik zou nog even terugkomen op de draaibeurt en ik draai af en toe een plaat in dit uur die ik afgelopen donderdag ook kon draaien, maar ik draai ook iets waar ik helaas niet aan toegekomen ben. Voor Lydia Lunch wilde ik heel graag Fetus draaien, Scraping Fetus of the Wheel. En dan natuurlijk zijn absolute meesterwerk, nou hij heeft er eigenlijk twee, Nail en Hole, maar deze komt van Hole en die had ik klaar liggen, maar kwam er niet aan toe. Daarom nu op de draaitafel, Fetus hier in X-Rated. Jim Thirlwell, Cold Day in Hell.

Ja, dan zou je eigenlijk nog een minuut stilte moeten inlassen na deze plaat. Maar dat doen we niet, want dan springt de stilte-detector aan. Dus ga ik toch maar praten. We denken vandaag 11 november en 1918. Het einde van de Eerste Wereldoorlog. En de plek die daar ongelooflijke wonden aan heeft overgehouden is natuurlijk Ypres, waar waanzinnige veldslagen hebben plaatsgevonden. Tindersticks heeft daar in 2014 een waanzinnig mooi album van gemaakt. Onderdeel geweest van een tentoonstelling in de Flanders Fields Museum in Ypres in België. Hoorde Whispering Guns, de delen 1, 2 en 3 van dit waanzinnige werkstuk van Tindersticks hier bij X-Rated. Ik had het al over mijn draaibeurt en dan heb je altijd een eerste plaat die helemaal niemand hoort. Als de zaal open gaat, dan heb je een plaat en dan duurt het altijd een minuut of 10 voordat de eerste binnendruppelt. Dat gebeurde bij Rapoon en het geweldige Bol Baya. Dit is van het album Vernal Crossing. Rapoon, oftewel Robin Story uit 1993.

Zo, vloekschedel. Oh, heerlijk zeg. Dat komt van de single Otniel Troek Vloekschedel. Je hoorde daarvan Zia Was Warme San. In keiharde elektronische, maar edoch Arabische sferen. Vloekschedel hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we weliswaar iets te laat zijn. Maar hier zijn de prijswinnaars van het concert voor Front 242 aanstaande vrijdag in de 013 in Tilburg. Ik heb heel eerlijk de 5e en de 10e mailer eruit gepikt. En dat zijn Steven Lukke en Paul Maas. Steven Lukke en Paul Maas. Jullie staan allebei plus 1 niet op de gastenlijst. Jullie e-mailadres wordt doorgegeven aan de organisatie. En dan krijgen jullie vanzelf de e-tickets in de mailbox. Gefeliciteerd namens de concertzender en namens X-Rated, namens mij en natuurlijk namens Front 242 en heel erg hartelijk dank aan 013. Goed, nou, gefeliciteerd en ik zie u hopelijk aanstaande vrijdag. Gefeliciteerd nogmaals, Front 242. Ik ga het nog één keer over de draaibeurt hebben van afgelopen donderdag en dan stop ik ermee, dat beloof ik. Er was één plaat die ik draaide en ik heb het echt nog nooit meegemaakt dat er binnen 4 minuten 5 mensen kwamen vragen wat in vredesnaam voor moois ze horen. Ze hoorden, nou dat kan er eigenlijk natuurlijk maar één zijn, dat was Coil. En laat ik die track nou nog nooit in X-Rated gedraaid hebben. Dus hier komt die, een andermaal. En dan weet u wel wat er voor moois aankomt. Coil met A Cold Cell in Bangkok.

Schitterend werk van Jozef van Wissem. Vonkel, nieuw werk ook. Zijn nieuwste album heet We Adore You, You Have No Name. Gisteren verschenen via Consoling Sounds. Prachtig. En hij speelde hier in één verdieping en lager in Theater Kikker op het Le Guess Who Festival. We hebben nog geprobeerd hem in de studio te krijgen, maar hij had voor vanavond quality time met zijn ouders ingelast. Nou, dat kan ik me voorstellen. Dat gaat natuurlijk altijd voor. We hebben wel opnames gemaakt. Die worden later uitgezonden in integraal hier bij de Concertzender. Maar volgende week hebben we in ieder geval al de beschikking over twee tracks van het live optreden van gisteren. Dit was echter dus van zijn nieuwste LP, You Know That I Love You. En dit is van het geweldige Desideri Marginis album. De nieuwste van hem, Vita Archivet. Dit is Capsule.

0: prachtig. Hillary Woods hoorde Prodigal Dog. En dat zijn van die geweldige ontdekkingen die je doet op een festival als Le Guess Who. Nooit van de dame gehoord. Even nagekeken, ze speelde in JJ72. De bassiste is nu solo en heeft net een de eerste album uit, Cold. En het concert, dat werd hier beneden gegeven in Theater Kikker. Het greep me bij de strot. Ik heb zelden zo fraai, melancholiek, druipend concert meegemaakt als Hillary Woods. Het greep me echt bij de keel. Het was echt schitterend. En dat gebeurt niet vaak. Zo'n fantastische ontdekking van iemand die je totaal niet kent. Vandaar nu Hillary Woods. Het concert dat klonk overigens nog veel serener, zonder ritme, dan de track die u zojuist heeft gehoord. Maar wellicht binnenkort meer van dit geweldige album, Cold van Hillary Woods. Dat aan het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. U weet het, er is een derde uur en die is deze keer. Ik heb het vorige week beloofd, dus daar is die dan. De special over The Residents. En dan natuurlijk voornamelijk in nagedachtenis van de overleden Hardy Fox van The Residents. De man die tekende voor alle muziek van The Residents. Daarom heb ik gekozen voor een totaal instrumentale Residents hier in X-Ray. We beginnen in 1989 met het lange werkstuk For Elsie. Daarna hoort u twee tracks van de soundtrack die ze gemaakt hebben voor Hunters, The World of Predators and Prey. En die stamt uit 1995. En daarna hoort u nog twee tracks van wederom een soundtrack, The River of Crime. En dat stamt uit 2006. De instrumentale Residents, zometeen ter nagedachtenis van Hardy Fox in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het aanwezig zijn bij deze episode van X-Rated. Heel fijn dat u erbij was. En ook heel erg dank voor alle reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. De sociale media, zoek ze op, Bob. U kunt mij volgen via twitter.com/Bob Ruusje. En X-Rated heeft ook een eigen pagina op Facebook. Dus like dat of vind ik leuk dat. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated, gewoontegetrouw op de zondagavond vanaf 9 uur. Wat nu betreft, blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Nogmaals, dank voor het luisteren. En voor nu...
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: X-rated.
1: It is the night of the demons.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated. X-rated.

Zo, die mag wel weer eens, hè. Hoho. Gravitational Arch of 10. En dan hebben we het over Vapor Space. En dat is Mark Gage. Alweer uit 1993 en toen verscheen het op Plus 8 Records, het label destijds van Richie Hawtin.

Fijn dat u erbij bent. Een nieuwe X-Rated tot 11 uur. Daarna veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En we gaan het komende uur, de komende 50 minuten gaan we het hebben over het aanstonse Le Guess Who Festival. Het festival wat gehouden gaat worden in Utrecht op aanstaande donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Een ongelooflijk fijn festival waar ook voor de X-Rated liefhebber heel veel genoeg te vinden is. Twee weken geleden was de eerste special rond Le Guess Who en vandaag de tweede special. Ik heb twee weken geleden een gedeelte van die enorme lijst artiesten genoemd. Dat ga ik vanavond niet doen. U kunt alle info vinden op leguesswho.nl. Daar vindt u ze allemaal verzameld. En vanavond laten we natuurlijk de muziek spreken. Al die parels die staan op het aanstonds het Le Guess Who Festival. Allemaal hier bij X-Rated. En wie komt ook weer langs, Kevin Martin, The Bug. Hier is hij, speciaal voor u in een Old Tacker remix. Dit is The Bug met Skeng. Want hij komt ook op Le Guess Who. Nogmaals, X-Rated, een hele goede avond. Phenomenon 1.

Jonge honden en oude knarren. Het is allemaal te vinden op het Le Guess Who Festival. Dit was zo'n jonge hond. Ach nee, dit was echt een hele oude knar. Zijn eerste LP maakte hij in 1970. De Rhythm and Blues en Soulman Swamp Dog. En hij zal de zondag in de Ronda in Tivoli-Vredenburg afsluiten. Maar dan, ja, daar bent u misschien niet, want dan luistert u misschien naar X-Rated. En als u er wel bent, geniet dan van Swamp Dog. Dit was Swamp Dog die de autotune heeft ontdekt. Vandaar dat zijn album ook gewoon Love, Lost en Autotune heet. U hoorde I'll Pretend. En dan het wat jongere hond. Ja, Escapism zal ook aantreden op het Le Guess Who Festival. Zijn nieuwste album heet The Lost Record. Dit is Escapism met de titeltrack. The Lost Record.

0: I'm still waiting on the word come out the gospel singer's mouth.
1: Ja, de mouth van Lydia Lunch. Heerlijk, big, sexy noise. Het gaat er al dus aan toe op het concert van Lydia op Le Guess Who. Het is de bedoeling dat ze echt ouderwets à la de Teenage Jerks gaat beuken. Beuken met sax, bas, gitaar en drums. U hoort de gospel singer van het... Het album van Big Sexy Noise, de band rond Lydia Lunch. Gaat dat zien, want het is sowieso op de donderdag. En dat is, ja, ik ben eigenlijk uw gast hier in de Cloud 9 die avond in Tivoli Vredenburg. Allereerst zal er worden opgetreden door Emel, daarna door Lydia Lunch en daarna Seafeel. En alle tussenliggende platen zullen X-rated-achtige platen zijn die aansluiten bij de artiest die aanstonds zal gaan beginnen. En ik zal dus die plaatjes gaan opleggen. Wees erbij. Waar u ook blij bij moet zijn en blij mee moet zijn, is dat ter 11e uur, op het laatste moment, Blank Mass is toegevoegd. Oh, dat wordt weer beuken. Vooraan, Blank Mass. Zo'n heerlijke wall of noise waar je tegenaan kan leunen. Dit is The Rat van zijn laatste album, World Eater.

abrupt beginnen. Dan na een klein stukje abrupt eindigen. Dan weer abrupt beginnen. En helemaal ook weer abrupt eindigen. Jerusalem in my heart. Die kan dat. U hoorde Tahap. Mishruyu Tahap. Jerusalem in my heart zal ook acte de présence geven op het Le Guess Who Festival. Aanstaande donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Met het kloppende hart als Tivoli Vredenburg. En verder in tal van andere locaties. Van kerken tot kroegen en van de helling tot aan AQ en weet ik wat voor plekken allemaal. Overal vindt u optredens van het Le Guess Who Festival. Heerlijk. Wat ik zelf heel erg vind, want dat ga ik missen omdat ik dan in Cloud 9 sta voor uw platen te draaien en te luisteren naar Lydia Lunch en Seafield, is het concert wat Stephen O'Malley zal gaan geven. Stephen O'Malley van Sun O, samen met On Syme. En On Syme, dat is Orchestre de Nouvelle Création, Expérimentation et Improvisation Musicale. Dat u het even weet. Dat behelst dus een volledig orkest. En dat zal optreden in een prachtige kerk. In de Domkerk in Utrecht. Daar wil ik graag bij zijn. Maar dat kan dus niet. U kunt er wel bij zijn. Het prachtige werk. Gruidé van Stephen O'Malley zal uitgevoerd worden. En daar gaan we nu een stuk naar luisteren.

uitstekend nieuw werk van Oliver Coates. En dan moet ik een cellist voorstellen en hij kan een prachtig cello spelen, maar ik heb in deze track geen enkele cello gehoord. Maar goed, dat doet niets af aan het nieuwe album ook, dat best een heel erg goed album is. Shelley's on Zen La. En dat verschijnt op het label wat ook een flinke showcase heeft op tijdens Le Guess Who. Het RVNG Intel label waar Oliver Coates dit nieuwe album ook op heeft uitgebracht. U hoorde Perfect Apple with Silver Mark. En dat allemaal op het Le Guess Who festival. Waar ook prachtige, serene, mooie ambient is te horen. Natuurlijk, ik vertelde het 2 weken geleden al, er is een prachtige showcase rondom het Moving Furniture label. En dat zal op de zondagmiddag zijn in de Puma, in de Drieharingstraat in Amsterdam. Maar er zal ook onder andere worden opgetreden door de ambient artiest Chihai Hatakayama. Daarvan hoort u nu Road After Rain. Nogmaals, het Le Guess Who Festival. Aanstaande donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag in Utrecht. Gaat dat zien. Gaat dat beleven.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-ray tot 12 uur middernacht. Deze week is het nieuwe album van Dead Can Dance verschenen. En ik heb het daar toevallig met mijn lief Daniela gisteren over gehad. Dat eigenlijk dat nieuwe album een beetje tegenvalt. Zeker als je het afzet tegen het oudere werk. Wel nu, dan moeten we toch gewoon natuurlijk wat ouder werk laten horen. Bovendien is ook nog eens een keertje mijn lief Daniela jarig vandaag. Dus speciaal voor jou, lieve schat, is hier Dead Can Dance van het fantastische 12-inch single uit 1984, Garden of the Arcane Delights. De track In Power We Entrust the Love Advocated. Helemaal voor jou is hier Dead Can Dance.

En we gooien de versnelling een klein beetje terug met The Field, de nieuwe. Tot mijn schrik had ik er nog steeds maar één gedraaid van dat fantastische nieuwe album Infinite Moments. Daar gaan we nu verandering in brengen met Divide. Nou, hier is Axel Wilner als The Field.

Oh, wat lekker zeg. Zavoloka, dat is Katerina Zavoloka. En zij komt uit de Oekraïne. Het staat op verzamelaar Sichten 1. En die is samengesteld door Frank Beretschneider. En dat allemaal op Raster. Dat geweldige label dat vroeger Raster Noton heette. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En behalve Marie Davidson en Zavoloka gaan we verder met de dames in deze X-Rated. Wat dacht u van Jaylin? Normaal liter niet helemaal mijn ding, maar ze heeft een nieuw album en eigenlijk dat mag eigenlijk niet gezien worden als het nieuwste album. Het is een soort tussendoor album wat ze heeft gemaakt voor Wayne McGregor, een bekende choreograaf. Voor een ballet is dit autobiografie en daarvan hoort u nu Carbon 12. Geweldig werk van Jaylin.

Het klinkt alsof het is opgenomen in een Engelse pub en dat kan best zo zijn. Het is Ian Proudfoot en die lust wel een biertje. Tenminste, als je hem zo volgt op Twitter. Cauterized is zijn project. Hij heeft vrij lang niks uitgebracht, maar er zijn nu 2 compilatiealbums uitgebracht op zijn eigen Bandcamp. En dat kunt u vinden bij de Cauterized Bandcamp natuurlijk. De albums Lost en Found. Dit kwam van het album Lost. De track die heette The Head That Was Severed. Allemaal de moeite waard en dit allemaal van die heerlijke mistige tracks die Cauterized maakt. Heerlijk werk dus op de Lost and Found albums. En dit is rechtstreeks uit België, Distant Fires Burning. Dat is het geesteskind van Gert de Meester. Hij werkt samen met onder andere iemand als Stratosphere bijvoorbeeld. En Stratosphere heeft ook een remix uitgebracht, dat ook te vinden is op dat album For the Love Of. Alleen verkrijgbaar digitaal en op cassette. En natuurlijk hier bij X-Rated nu streaming. Jawel. Distant Fires Burning is dit. En het album For the Love Of. Je hoort I Would Move.

Heel fraai werk van Distant Fires Burning. Het album For the Love Of. Uitgebracht dus op cassette via Audio Bulb Records. U hoorde I Would Move. En de resterende minuten voor 10 uur worden gewijd volledig aan Murkoff. Hij heeft een nieuwe, nou laten we het semi-nieuwe noemen, Lost in Time. Die gaat zeer binnenkort verschijnen via Glacial Movement Records. Het album is in 2014 al verschenen, maar dat is toen aan volgens mij ieders aandacht ontsnapt. Een hele limited edition, alleen op het dubbel LP. Nu is die verschenen dus op CD via het voornoemde Glacial Movements. Het is een film, muziek voor een film, de film van Patrick Bernatchez. Muziek originale de Murkoff, alleer de participation des petits chanteurs du Mont Royal. Murkoff in het prachtige chapitre 3.

X-rated. Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Zometeen hoort u een nieuw werk, compleet nieuw werk. Een werkelijk echt bloedstollend mooi werk van Clara Lewis en Simon.

En ook dat moet nog gaan verschijnen, namelijk pas op 31 maart. Het komt van het album Hexmude en het gaat verschijnen via het label Modulars. En dat dus inderdaad, zoals gezegd, pas op 31 maart. Wat ook nog niet uit is, namelijk op 23 februari pas, is een EP van Alva Doer. En Alva Doer, daar zit een lid achter van Neugeborene Nachtmuziek. En die heeft ooit platen gemaakt op het Gooise label, hetzelfde het Hilversumse label, Enfant Terrible. Nou heeft Enfant Terrible weer een sublabel, ook uit Hilversum, en dat is Freedom Club. Alva Doer brengt deze nieuwe EP uit. Die gaat Twilight heten en dit wordt Break the Yoke. Eén nummertje, even goed stevig.

Als er ook maar één band is die je continu op een verkeerd been kan zetten, dan is het wel Laibach. En dat doen ze ook weer op het nieuwste album Love Is Still Alive. Je denkt van de ene kant van, nou, dit wordt een country western album en dan krijg je ineens weer een vette electro track. En dan is het ineens weer ouderwetse wave en dan wordt het een soort dark ambient. En dan wordt het een soort electro space. Het vliegt letterlijk alle kanten op. Het zijn wel allerlei verschillende versies van hetzelfde nummer, maar je hoort het totaal niet. Dit was de vierde versie van Love Is Still Alive met als ondertitels Neptune Oxytocin. Laibach hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we een rondje Bureau B gaan doen. Dat geweldige Duitse label. Wat altijd maar continu kwalitatief uitstekende albums blijft uitbrengen. Zoals het nieuwste album van Harmonious Thelonious. Die komt zo meteen. Nu eerst aandacht voor Toulouse Low Tracks. Zijn nieuwste album heet Leave Me Alone. En dit is Non Giudicare featuring Eva Geist. Toulouse Low Tracks.

aus Düsseldorf, de heer Stefan Schwander. Hij is Harmonious Thelonious en brengt ook de meest schitterende albums uit. Allemaal van die trance-achtige tracks, niet letterlijk trance, maar een soort trance-achtige tracks die je meeslepen. Zoals ook weer op zijn nieuwste album Cheapo Sounds. Ja, zelf zegt hij dat hij het echt maar van die goedkope geluidjes doet. Nou, ik kan het er niet aan afhoren. Maar de instrumentatie die is inderdaad niet heel erg uitgebreid. Maar hij weet er toch het heel, heel veel moois uit te halen. Cheapo Sounds, ook nieuw verschenen via Bureau B. En u hoorde de track Back from the Primitive Galaxy. X-Rated op de concertzender, waar we een nieuw album gaan draaien van Christian Wiesel. En Christian Wiesel die timmert ook al geruime tijd aan de bak met prachtige ambient en elektronica. Zijn nieuwste album gaat heten Sailing Beneath an Eclipsed Sun. Of gaat heten Heat. Het verscheen via Datablum Records. Maar denk erom, dit is alleen een digitale release. Dus helaas geen fysieke release. Maar mooi, dat is het wel. Christian Wiesel. Van dat album hoort u nu tot 10 uur. Lonely Afternoon.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze donkere zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna nog meer moois in X-ray tot middernacht. Hiervoor kon u luisteren naar Christian Fiesel met A Lonely Afternoon van zijn nieuwe album Sailing Beneath an Eclipsed Sun op Databloom. Nu is het terug naar 1981, maar eigenlijk ook weer naar het heden. Want dingen worden opnieuw uitgebracht en dat is mooi. Zo ligt nu op de draaitafel het origineel, maar binnenkort is leverbaar via Cold Spring Records, is BEF en dat staat voor British Electric Foundation. Dat waren Ian Greg Marsh en Martin Ware van The Human League. En die weten zich op deze track, althans op dit album, op deze track bijgestaan door Eddie Newton en Stephen James Turner van Clock DVA. We hebben het over het album Music for Listening To. Origineel verschenen dus in 81 op Virgin. Nu dus weer leverbaar via Cold Spring. Het album Uptown, de track Uptown Apocalypse. Dit is de British Electric Foundation.

Dat zijn nog eens samenwerkingen. B met CHVE en Syndrome B. Oftewel de heer Liebert, die resideert voornamelijk in de technokringen. CHVE is een zwaargewicht in de dudge, in de sludge doom metal band Amenra. Of Amenra en Syndrome maakt hele mooie, lange, uitgesponnen soundscapes. Voeg dat bij elkaar en je krijgt B plus CHVE plus Syndrome met reworks. Je hoort het geweldige Raza. Tijd voor een reisje naar Japan. De Japanner Yamaoka maakt al sinds tijd en wijle buitengewoon mooie, gloedvolle elektronica. Hij heeft een aantal albums uitgebracht via Data Bloom Records en heeft nu een aantal tracks gecompileerd. Allemaal tracks die wij allemaal niet kennen. Allemaal tracks die nooit eerder verschenen zijn. Die zijn verschenen op de dubbel LP Selected Works Fragmentary Memories via het label Indigo Era. Dit is Yamaoka en het geweldige Slow Curve.